Sidnije norserunti tsajnë. Parier e gosirelu ngën tirner, ajsor giragi 16 okostos 2026-ne. Gohçunenk mer sirelu ngën tirnerë, jev gënergaetsnenk mer 38-erort yeganagi 31-erort hagortumë. Բարի վայելում!